0: agarran el colectivo y se encuentran con Mitchell Radio, les enviamos un fuerte abrazo. Ya llega el patrón a acompañarlos por aquí, para adelante y para atrás, escuchando Mitchell Radio. Almuercen rico, échenle ganas y por supuesto disfrutando ahí 24/7 con todos los sonidos de Mitchell Radio. Vamos que vamos, muchachos.
1: Dímelo, Matatán.
0: Colombia en la casa.
2: Mucho money, money, mucho billet. The business man.
3: Anoche oscurita en el terrorero.
4: Onda, onda, onda, onda,
2: onda,
4: onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, on